gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer, in de loop van de nacht vanuit het westen wat buien, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië, in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper J volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: I'm a fireball.
1: Het ritme van de Brainport en het geluid van thuis.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
2: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
4: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
2: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg-Eindhoven staat 3 kilometer file tussen Moergestel en Oorschot. De N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp is dicht door een zware brand tussen de A29 en Numansdorp. En tot zover de ANWB.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
10: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
11: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie eist 6 jaar cel tegen een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin heeft verkracht. Dat gebeurde vorig jaar toen ze bij hem aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De vrouw zegt dat ze bij hem thuis werd vastgebonden met een sjaal en 2 keer werd verkracht. De man ontkent, maar volgens het OM is er opvallend veel bewijs dat het verhaal steunt. Het lijkt steeds beter te gaan met de taxbus in Eindhoven. De problemen zouden grotendeels zijn opgelost, maar de gemeente blijft wel extra opletten. Taxbus nam de service voor speciaal vervoer over van Connection. Sindsdien moesten klanten lang wachten of kwam een taxi helemaal niet. De laatste tijd zijn er veel minder klachten en is de stiptheid bijna verdubbeld. Maar het is nog niet zoals het moet. In het buitengebied van Riethoven is gistermiddag een pallet met 48 blauwe vaten gevonden. Waarschijnlijk was het drugsafval. De vaten stonden op een plek waar mensen met honden trainen. Het zou er ook naar chemisch afval van een drugslab hebben geroken. De vaten zijn opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Het is niet bekend of er iets in zat of wat erin heeft gezeten. Automobilisten houden zich slecht aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. Vooral op wegen waar je eerst altijd 50 mocht rijden, blijkt uit een rondgang in de wijken waar de snelheid is verlaagd. Veel bestuurders zeggen dat het niet goed is aangegeven, maar de wegen zijn er ook vrijwel niet op aangepast. De maximumsnelheid ging op veel plekken omlaag op advies van de Tweede Kamer. En de gemeente Eindhoven gaat helpen om dakloze mensen te beschermen tegen de hitte. Zodra het regionale hitteplan actief is, moet de gemeente in actie komen en moeten er flesjes water en ijsjes worden uitgedeeld. Dat moet nu nog niet, maar er wordt wel al extra opgelet. En af en toe wordt er ook water uitgedeeld aan mensen op straat. Er wordt ook extra gelet op oververhitting. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
10: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
9: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
11: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
9: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
12: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
13: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
13: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
13: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
14: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie eist 6 jaar cel tegen een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin heeft verkracht. Dat gebeurde vorig jaar toen ze bij hem aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De vrouw zegt dat ze bij hem thuis werd vastgebonden met een sjaal en 2 keer werd verkracht. De man ontkent, maar volgens het OM is er opvallend veel bewijs dat het verhaal steunt. Het lijkt steeds beter te gaan met de taxbus in Eindhoven. De problemen zouden grotendeels zijn opgelost, maar de gemeente blijft wel extra opletten. Taxbus nam de service voor speciaal vervoer over van Connection. Sindsdien moesten klanten lang wachten of kwam een taxi helemaal niet. De laatste tijd zijn er veel minder klachten en is de stiptheid bijna verdubbeld. Maar het is nog niet zoals het moet. In het buitengebied van Riethoven is gistermiddag een pallet met 48 blauwe vaten gevonden. Waarschijnlijk was het drugsafval. De vaten stonden op een plek waar mensen met honden trainen. Het zou er ook naar chemisch afval van een drugslab hebben geroken. De vaten zijn opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Het is niet bekend of er iets in zat of wat erin heeft gezeten. Automobilisten houden zich slecht aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. Vooral op wegen waar je eerst altijd 50 mocht rijden, blijkt uit een rondgang in de wijken waar de snelheid is verlaagd. Veel bestuurders zeggen dat het niet goed is aangegeven, maar de wegen zijn er ook vrijwel niet op aangepast. De maximumsnelheid ging op veel plekken omlaag op advies van de Tweede Kamer. En de gemeente Eindhoven gaat helpen om dakloze mensen te beschermen tegen de hitte. Zodra het regionale hitteplan actief is, moet de gemeente in actie komen en moeten er flesjes water en ijsjes worden uitgedeeld. Dat moet nu nog niet, maar er wordt wel al extra opgelet. En af en toe wordt er ook water uitgedeeld aan mensen op straat. Er wordt ook extra gelet op oververhitting. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
7: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwer.
10: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
9: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
11: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
9: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
13: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
13: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie eist 6 jaar cel tegen een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin heeft verkracht. Dat gebeurde vorig jaar toen ze bij hem aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De vrouw zegt dat ze bij hem thuis werd vastgebonden met een sjaal en 2 keer werd verkracht. De man ontkent, maar volgens het OM is er opvallend veel bewijs dat het verhaal steunt. Het lijkt steeds beter te gaan met de taxbus in Eindhoven. De problemen zouden grotendeels zijn opgelost, maar de gemeente blijft wel extra opletten. Taxbus nam de service voor speciaal vervoer over van Connection. Sindsdien moesten klanten lang wachten of kwam een taxi helemaal niet. De laatste tijd zijn er veel minder klachten en is de stiptheid bijna verdubbeld. Maar het is nog niet zoals het moet. In het buitengebied van Riethoven is gistermiddag een pallet met 48 blauwe vaten gevonden. Waarschijnlijk was het drugsafval. De vaten stonden op een plek waar mensen met honden trainen. Het zou er ook naar chemisch afval van een drugslab hebben geroken. De vaten zijn opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Het is niet bekend of er iets in zat of wat erin heeft gezeten. Automobilisten houden zich slecht aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. Vooral op wegen waar je eerst altijd 50 mocht rijden, blijkt uit een rondgang in de wijken waar de snelheid is verlaagd. Veel bestuurders zeggen dat het niet goed is aangegeven, maar de wegen zijn er ook vrijwel niet op aangepast. De maximumsnelheid ging op veel plekken omlaag op advies van de Tweede Kamer. En de gemeente Eindhoven gaat helpen om dakloze mensen te beschermen tegen de hitte. Zodra het regionale hitteplan actief is, moet de gemeente in actie komen en moeten er flesjes water en ijsjes worden uitgedeeld. Dat moet nu nog niet, maar er wordt wel al extra opgelet. En af en toe wordt er ook water uitgedeeld aan mensen op straat. Er wordt ook extra gelet op oververhitting. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Even van de hart van de ANWB. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A67 Eindhoven richting Venlo, tussen Knoopend Leenrijden en Gelder op 4 kilometer file. De rechterrijstrook is tot 1:10 dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden, achter de schermen. Mis het niet.
1: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 10 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
0: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
12: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
11: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie eist 6 jaar cel tegen een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin heeft verkracht. Dat gebeurde vorig jaar toen ze bij hem aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De vrouw zegt dat ze bij hem thuis werd vastgebonden met een sjaal en 2 keer werd verkracht. De man ontkent, maar volgens het OM is er opvallend veel bewijs dat het verhaal steunt. Het lijkt steeds beter te gaan met de taxbus in Eindhoven. De problemen zouden grotendeels zijn opgelost, maar de gemeente blijft wel extra opletten. Taxbus nam de service voor speciaal vervoer over van Connection. Sindsdien moesten klanten lang wachten of kwam een taxi helemaal niet. De laatste tijd zijn er veel minder klachten en is de stiptheid bijna verdubbeld. Maar het is nog niet zoals het moet. In het buitengebied van Riethoven is gistermiddag een pallet met 48 blauwe vaten gevonden. Waarschijnlijk was het drugsafval. De vaten stonden op een plek waar mensen met honden trainen. Het zou er ook naar chemisch afval van een drugslab hebben geroken. De vaten zijn opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Het is niet bekend of er iets in zat of wat erin heeft gezeten. Automobilisten houden zich slecht aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. Vooral op wegen waar je eerst altijd 50 mocht rijden, blijkt uit een rondgang in de wijken waar de snelheid is verlaagd. Veel bestuurders zeggen dat het niet goed is aangegeven, maar de wegen zijn er ook vrijwel niet op aangepast. De maximumsnelheid ging op veel plekken omlaag op advies van de Tweede Kamer. En de gemeente Eindhoven gaat helpen om dakloze mensen te beschermen tegen de hitte. Zodra het regionale hitteplan actief is, moet de gemeente in actie komen en moeten er flesjes water en ijsjes worden uitgedeeld. Dat moet nu nog niet, maar er wordt wel al extra opgelet. En af en toe wordt er ook water uitgedeeld aan mensen op straat. Er wordt ook extra gelet op oververhitting. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
6: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 11 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor twee concerten. De Verenigde Staten hebben twee Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De twee criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Paalgraven 13 kilometer file. De vertraging is een half uur. 5 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. Door een ongeluk op de A59 zijn 3 rijstroken dicht. Zonzeel richting Den Bosch bij Waspik. 4 kilometer file, bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
11: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
12: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
14: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
13: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
14: Hoe plan ik een afspraak dan?
13: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie eist 6 jaar cel tegen een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin heeft verkracht. Dat gebeurde vorig jaar toen ze bij hem aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De vrouw zegt dat ze bij hem thuis werd vastgebonden met een sjaal en 2 keer werd verkracht. De man ontkent, maar volgens het OM is er opvallend veel bewijs dat het verhaal steunt. Het lijkt steeds beter te gaan met de taxbus in Eindhoven. De problemen zouden grotendeels zijn opgelost, maar de gemeente blijft wel extra opletten. Taxbus nam de service voor speciaal vervoer over van Connection. Sindsdien moesten klanten lang wachten of kwam een taxi helemaal niet. De laatste tijd zijn er veel minder klachten en is de stiptheid bijna verdubbeld. Maar het is nog niet zoals het moet. In het buitengebied van Riethoven is gistermiddag een pallet met 48 blauwe vaten gevonden. Waarschijnlijk was het drugsafval. De vaten stonden op een plek waar mensen met honden trainen. Het zou er ook naar chemisch afval van een drugslab hebben geroken. De vaten zijn opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Het is niet bekend of er iets in zat of wat erin heeft gezeten. Automobilisten houden zich slecht aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. Vooral op wegen waar je eerst altijd 50 mocht rijden, blijkt uit een rondgang in de wijken waar de snelheid is verlaagd. Veel bestuurders zeggen dat het niet goed is aangegeven, maar de wegen zijn er ook vrijwel niet op aangepast. De maximumsnelheid ging op veel plekken omlaag op advies van de Tweede Kamer. En de gemeente Eindhoven gaat helpen om dakloze mensen te beschermen tegen de hitte. Zodra het regionale hitteplan actief is, moet de gemeente in actie komen en moeten er flesjes water en ijsjes worden uitgedeeld. Dat moet nu nog niet, maar er wordt wel al extra opgelet. En af en toe wordt er ook water uitgedeeld aan mensen op straat. Er wordt ook extra gelet op oververhitting. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. Er staat 13 kilometer file. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Nog meer vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 17 kilometer stilstaan. Door een pechgeval is tot ongeveer 12 uur de rechterrijstrook dicht. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch staat een file van 4 kilometer bij Ravensbrück-Veer door een ongeluk. 3 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
6: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
7: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 12 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file tussen knooppunt Leenrijden en knooppunt Batendorp. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Paalgraven. 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook nog tot 12 uur ongeveer dicht. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Ruimschoksveer. 4 kilometer file. 10 minuten vertraging door een ongeluk. En een ongeluk op de N2 Maastricht Eindhoven geeft 10 minuten de vertraging bij Kroon Waterdorp. En tot zover de ANWB.
11: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
12: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
13: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
14: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
13: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
14: Hoe plan ik een afspraak dan?
13: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
15: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Tienduizenden huizen in Eindhoven kunnen voorlopig niet gebouwd worden omdat er geen plek is op het stroomnet, vooral in het westen van de stad. De komende 7 jaar moeten er 33.000 woningen bijkomen, maar er is slechts plek op het stroomnet voor een handjevol huizen. De gemeente doet er alles aan om de huizen toch te laten bouwen. Nog voor de zomer moet er duidelijkheid zijn. Er vliegen elke week een paar honderd drones door de lucht bij vliegbasis Eindhoven die daar niet mogen zijn, schrijft het ED. Bij een grote controle vorige week zijn tientallen dronepiloten betrapt. Ze hebben een boete gekregen, 1 drone is in beslag genomen. Het gebied waar drones niet mogen vliegen is groot. Dat beslaat heel Eindhoven, tot voorbij Valkenswaard, Geldrop, Nuenen en Sint-Oederode. Een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin vorig jaar verkrachtte, moet misschien 6 jaar de cel in. Hij zou de vrouw hebben vastgebonden met een sjaal en haar 2 keer hebben verkracht. Dat gebeurde bij hem thuis toen de vrouw bij haar ex aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De man ontkent de verkrachting, maar het OM zegt dat er opvallend veel bewijs is tegen de man. De problemen met de taxbus zijn de laatste tijd flink afgenomen. Tot voor kort geleden waren ritten van het vervoer op maat vaak te laat of kwamen ze zelfs helemaal niet. Maar het aantal klachten is in een paar maanden tijd gedaald van ruim 600 naar nog geen 50. En de punctualiteit is bijna verdubbeld. Toch gaat nog niet alles goed, daarom blijft de gemeente Eindhoven de taxbus extra controleren. En de beste grasmat van de Eredivisie lag afgelopen seizoen in het Philipsstadion. Daarmee heeft Eindhoven na 11 jaar de Kuip van de troon gestoten. Het veld in Rotterdam staat dit jaar op plek 2, de Johan Cruijff Arena op plek 3. De verkiezing wordt gehouden door wat de aanvoerders voor cijfer geven na een wedstrijd. Bijzonder is dat het veld van AZ opvallend laag is geëindigd, op plek 16. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is zoals wel vaker op vrijdag al vroeg druk op de weg in Brabant op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard 10 kilometer file door een kapotte auto. Een kwartier vertraging. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Lenenrijden en Leende. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en knooppunt Paulgraven 14 kilometer file. De weg is wel weer vrij. 5 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met je.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 13 kilometer file tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knoopend Empel 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl Kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
10: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
11: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Tienduizenden huizen in Eindhoven kunnen voorlopig niet gebouwd worden omdat er geen plek is op het stroomnet, vooral in het westen van de stad. De komende 7 jaar moeten er 33.000 woningen bijkomen, maar er is slechts plek op het stroomnet voor een handjevol huizen. De gemeente doet er alles aan om de huizen toch te laten bouwen. Nog voor de zomer moet er duidelijkheid zijn. Er vliegen elke week een paar honderd drones door de lucht bij vliegbasis Eindhoven die daar niet mogen zijn, schrijft het ED. Bij een grote controle vorige week zijn tientallen dronepiloten betrapt. Ze hebben een boete gekregen. 1 drone is in beslag genomen. Het gebied waar drones niet mogen vliegen is groot. Dat beslaat heel Eindhoven, tot voorbij Valkenswaard, Geldrop, Nuenen en Sint-Oederode. Een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin vorig jaar verkrachtte, moet misschien 6 jaar de cel in. Hij zou de vrouw hebben vastgebonden met een sjaal en haar 2 keer hebben verkracht. Dat gebeurde bij hem thuis toen de vrouw bij haar ex aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De man ontkent de verkrachting, maar het OM zegt dat er opvallend veel bewijs is tegen de man. De problemen met de taxbus zijn de laatste tijd flink afgenomen. Tot voor kort geleden waren ritten van het vervoer op maat vaak te laat of kwamen ze zelfs helemaal niet. Maar het aantal klachten is in een paar maanden tijd gedaald van ruim 600 naar nog geen 50. En de punctualiteit is bijna verdubbeld. Toch gaat nog niet alles goed, daarom blijft de gemeente Eindhoven de taxbus extra controleren. En de beste grasmat van de Eredivisie lag afgelopen seizoen in het Philipsstadion. Daarmee heeft Eindhoven na 11 jaar de Kuip van de troon gestoten. Het veld in Rotterdam staat dit jaar op plek 2, de Johan Cruijff Arena op plek 3. De verkiezing wordt gehouden door wat de aanvoerders voor cijfer geven na een wedstrijd. Bijzonder is dat het veld van AZ opvallend laag is geëindigd, op plek 16. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 2 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is
8: de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een spoedreparatie 13 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batenloop. De vertraging is van 20 minuten. Een kwartier vertraging op de A2 Eindhoven Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leenen, 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Galder op de A16 Antwerpen richting Breda. Door een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en Tilburg, 12 kilometer file. Bij Tilburg Centrum West is de vertraging een kwartier. En een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik, 15 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Tienduizenden huizen in Eindhoven kunnen voorlopig niet gebouwd worden omdat er geen plek is op het stroomnet, vooral in het westen van de stad. De komende 7 jaar moeten er 33.000 woningen bijkomen, maar er is slechts plek op het stroomnet voor een handjevol huizen. De gemeente doet er alles aan om de huizen toch te laten bouwen. Nog voor de zomer moet er duidelijkheid zijn. Er vliegen elke week een paar honderd drones door de lucht bij vliegbasis Eindhoven die daar niet mogen zijn, schrijft het ED. Bij een grote controle vorige week zijn tientallen dronepiloten betrapt. Ze hebben een boete gekregen, 1 drone is in beslag genomen. Het gebied waar drones niet mogen vliegen is groot. Dat beslaat heel Eindhoven, tot voorbij Valkenswaard, Geldrop, Nuenen en Sint-Oederode. Een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin vorig jaar verkrachtte, moet misschien 6 jaar de cel in. Hij zou de vrouw hebben vastgebonden met een sjaal en haar 2 keer hebben verkracht. Dat gebeurde bij hem thuis toen de vrouw bij haar ex aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De man ontkent de verkrachting, maar het OM zegt dat er opvallend veel bewijs is tegen de man. De problemen met de taxbus zijn de laatste tijd flink afgenomen. Tot voor kort geleden waren ritten van het vervoer op maat vaak te laat of kwamen ze zelfs helemaal niet. Maar het aantal klachten is in een paar maanden tijd gedaald van ruim 600 naar nog geen 50. En de punctualiteit is bijna verdubbeld. Toch gaat nog niet alles goed, daarom blijft de gemeente Eindhoven de taxbus extra controleren. En de beste grasmat van de Eredivisie lag afgelopen seizoen in het Philipsstadion. Daarmee heeft Eindhoven na 11 jaar de Kuip van de troon gestoten. Het veld in Rotterdam staat dit jaar op plek 2, de Johan Cruijff Arena op plek 3. De verkiezing wordt gehouden door wat de aanvoerders voor cijfer geven na een wedstrijd. Bijzonder is dat het veld van AZ opvallend laag is geëindigd op plek 16. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is het ook alweer druk op de weg. 170 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Waterdorp 14 kilometer file. Half uur vertraging door een spoedreparatie is daar de linkerrijstrook dicht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch alweer 19 kilometer file tussen Culemborg en Kerkdriel met 40 minuten tijdsverlies. Een 10 minuten vertraging op de A16 Belgische grens Breda. Bij knooppunt Galder gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. 10 minuten op de A29 Rotterdam, Bergen op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Een vertraging is 20 minuten als je over de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt. Je komt in 14 kilometer file tussen Moergestel en Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat was ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Behoorlijk druk al op de wegen in het zuiden van het land. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De kop van 9 kilometer file. Een half uur vertraging daardoor. Ook een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door 12 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. A58 Breda-Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Oorschot. Kwartiertje extra op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Daar is de file rijden over 10 kilometer tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. En een kwartier vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venlo Weststad. 6 kilometer file.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal. En in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
13: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.

aan een keer met je praten. Ga zitten nu en luister naar me. Begint jezelf weer kwijt te raken. Mensen vragen naar je, mensen vragen naar je. Jij bent mij naar bij de top nu. Maar de koffer die je draagt wordt zwaarder.

Riverside, motherfucker.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Tienduizenden huizen in Eindhoven kunnen voorlopig niet gebouwd worden omdat er geen plek is op het stroomnet, vooral in het westen van de stad. De komende 7 jaar moeten er 33.000 woningen bijkomen, maar er is slechts plek op het stroomnet voor een handjevol huizen. De gemeente doet er alles aan om de huizen toch te laten bouwen. Nog voor de zomer moet er duidelijkheid zijn. Er vliegen elke week een paar honderd drones door de lucht bij vliegbasis Eindhoven die daar niet mogen zijn, schrijft het ED. Bij een grote controle vorige week zijn tientallen dronepiloten betrapt. Ze hebben een boete gekregen. 1 drone is in beslag genomen. Het gebied waar drones niet mogen vliegen is groot. Dat beslaat heel Eindhoven, tot voorbij Valkenswaard, Geldrop, Nuenen en Sint-Oederode. Een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin vorig jaar verkrachtte, moet misschien 6 jaar de cel in. Hij zou de vrouw hebben vastgebonden met een sjaal en haar 2 keer hebben verkracht. Dat gebeurde bij hem thuis toen de vrouw bij haar ex aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De man ontkent de verkrachting, maar het OM zegt dat er opvallend veel bewijs is tegen de man. De problemen met de taxbus zijn de laatste tijd flink afgenomen. Tot voor kort geleden waren ritten van het vervoer op maat vaak te laat of kwamen ze zelfs helemaal niet. Maar het aantal klachten is in een paar maanden tijd gedaald van ruim 600 naar nog geen 50. En de punctualiteit is bijna verdubbeld. Toch gaat nog niet alles goed, daarom blijft de gemeente Eindhoven de taxbus extra controleren. En de beste grasmat van de Eredivisie lag afgelopen seizoen in het Philipsstadion. Daarmee heeft Eindhoven na 11 jaar de Kuip van de troon gestoten. Het veld in Rotterdam staat dit jaar op plek 2, de Johan Cruijff Arena op plek 3. De verkiezing wordt gehouden door wat de aanvoerders voor cijfer geven na een wedstrijd. Bijzonder is dat het veld van AZ opvallend laag is geëindigd, op plek 16. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 240 kilometer file in het zuiden van het land. En vanmiddag en vanavond kunnen er ook nog flinke onweersbuien vallen. Dat is verspreid over het land. In het westen, in het noorden, in het oosten, zuidoosten. Dus hou daar rekening mee als je op pad gaat of op pad bent. Verder file op de A2 Utrecht-Den Bosch. 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De A16 Rotterdam-Breda. 10 minuutjes bij Klaverpolder. De A27 een lange file vanuit Utrecht naar Breda. 24 kilometer tussen Nieuwegein en Werkendam met 3 kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik. En 10 minuutjes op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Er staat 3 kilometer file tussen Neder-Asselt en Velp.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden, achter de schermen. Mis het niet.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, dan even kijken naar de situatie op de weg. Glow FM verkeersinformatie met op dit moment best veel vertragingen. Dit zijn ze vanaf een kwartier. Die vind je op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel. 16 minuten, 8 kilometer. A50 Eindhoven-Oss tussen Eerde en Veghel-Noord. 16 minuten, 4 kilometer. En de A58, laatste vertraging, vind je van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moegestel en knooppunt Batadorp. 12 minuten, 10 kilometer. En het goede nieuws komt van Fritsmeister, want snelheidscontroles zijn er niet. En zometeen, binnen nu en iets meer dan anderhalve minuut, gaat hij van start. De vergeten 40.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
5: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O. De vergeten 40.
9: Goedemiddag, tot 7 uur vanavond hoor je de 40 vergeten hits bij Glow FM. Het is de vergeten 40, de lijst met de 40 beste en lekkerste vergeten hits. En jij hebt hem samengesteld. Dat kon je de afgelopen week doen via de Glow FM app. Je kon je favoriete vergeten hit doorsturen. Wellicht hoor je die nu al terug in de lijst, tot 7 uur vanavond dus. Dit is het resultaat. Dit ga je sowieso horen vanmiddag in de lijst.
2: De vergeten 40.

Ja, dit ga je allemaal horen in de Vergeten 40 vanmiddag. Het is de editie van 2026. Op welke posities deze nummers staan? Nou ja, als je het wil weten, blijf lekker hangen, zou ik zeggen. Voordat we beginnen aan de lijst van dit jaar, nog even een keertje terug naar vorig jaar, want toen hadden we ook al een Vergeten 40. Dit was toen de top 3. Daar stond Esmee Denters, Out of Here. Was voor Mohambi. Major Lazer. Daar stond Edward Maya en Stereo Love. Hoe het dit jaar is, dat hoor je straks net iets voor 7 uur in de Vergeten 40 editie 2026. Voordat we daar zijn, hebben we dus nog een heleboel hits te gaan. Dit is nummer 40.

0: nummer 39 in de Vergeten 40 editie 2026. Je hoorde Chris Kapp en Liar Liar. En ook nog op nummer 40 te volgen. 10 plaatsen gedaald. Alexandra Stan en Mr. Saxobeat.
1: De Vergeten 40.
0: Ja, dit is hem. Het is 12 minuten over 4. De lijst met de 40 beste vergeten hits. Allemaal dankzij jou, hè? Want jij kon de afgelopen weken je favoriete vergeten liedje doorsturen. Nou, degene met de meeste stemmen, die zijn in deze lijst beland. En het mooie is, ja, vanmiddag ga je ook wat Eindhovense muziek horen. Zeer snel misschien zelfs al. Is leuk om van je te horen wat er allemaal binnenkomt in de Glow FM app. Hoe beleef je de lijst? Zit je bijvoorbeeld in de tuin? Dat zou prima kunnen natuurlijk met dit weer. Zit je op het terras? Kan ook. En nou, een appje van Timo. Hey Raymond, hier had ik op gestemd. Leuk dat Liar Liar in de lijst staat. Paul die is ook aan het luisteren. Lekker vanuit de tuin. Hij zegt, ik hoop niet dat de buren het erg vinden, want hij staat een beetje hard. En ook op het strand, daar staat de Vergeten 40 aan. Stuurt Miranda vanaf Vlissingen. Lekker. En over Eindhoven gesproken, dat ga je dus ook horen vanmiddag in de lijst. Onder andere Remmen bijvoorbeeld straks. Ook een Nick Klein, ook een Eindhovense artiest. Ja, en dit is, ja, op papier ook Eindhoven. Brooks komt uit Eindhoven, heeft een aantal jaren terug samengewerkt met David Guetta en met Martin Garrix, niet de minste namen dus. Dit is Glow FM en Like I Do. Op nummer 38,

30 in de vergeten 40, joren. What the hell? Was ook mijn reactie toen ik zag dat ze weer nieuwe muziek uit heeft gebracht. Dat deed ze een maandje geleden. Heeft ze voor een film gedaan. Het grappige is, dat is een cover van Alanis Morissette. Ironic heeft ze gecoverd voor een film. De soundtrack van een film. Een maandje geleden uitgebracht, maar ja, echt hits heeft ze niet meer gescoord. De laatste, nou, plus minus 15 jaar, denk ik. Avril Lavigne, hoorde What the Hell op 36. Vorig jaar op 35 in de vergeten 40. We zitten een beetje in een blokje met veel nieuwe hits in de lijst. Zojuist hadden we al David Guetta en Martin Garrix de nieuw waren. Ook Keane is nieuw in de lijst. Ja, en nu krijgen we er weer twee. Zometeen op 34 een band waar je bij mij op de basisschool heel veel meiden jaloers mee maakte. Als je daar als meid naartoe ging, dan was de rest van de meiden compleet over de rooien. Waren ze eigenlijk gewoon boos op je dat je er naartoe mocht. One Direction, je hoort ze zometeen na Move en Daniel Nitt. Dit is Lovers Friends op 35.

0: in de vergeten 40 bij Glow FM. Joden, What Makes You Beautiful op 34. De lijst gaat zo meteen verder met 33 en die is voor Zara Larsson. Eerst even kijken naar het Glow FM weekend weerbericht. Momenteel in de Brainport 30 graden. Code geel is ook actief. Het koelt vanavond wel vrij snel af. Wordt benauwd als er buien de provincie instromen. Kan ook lokaal hagel en veel regen en onweer bijzitten. Vanaf uiteindelijk 17 graden. Morgen net zo'n dagje als vandaag. Iets koeler, 29 graden, wel volop zon. Situatie op de weg dan. De ANWB meldt veel vertragingen. Dit zijn ze vanaf een kwartier. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen afwisseling Michiels-Gestel en knooppunt Deil. Daar 38 minuten, 20 kilometer. A50 richting Arnhem tussen Oost-Oost en knooppunt Bankhoef. Daar 17 minuten, 10 kilometer. En de laatste voor de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. In de richting Best. Daar 33 minuten, 9 kilometer. Het goede nieuws komt van Flitsmeister, want er zijn geen snelheidscontroles gemeld.
1: Headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Tienduizenden huizen in Eindhoven kunnen voorlopig niet gebouwd worden omdat er geen plek is op het stroomnet, vooral in het westen van de stad. De komende 7 jaar moeten er 33.000 woningen bijkomen, maar er is slechts plek op het stroomnet voor een handjevol huizen. De gemeente doet er alles aan om de huizen toch te laten bouwen. Nog voor de zomer moet er duidelijkheid zijn. Er vliegen elke week een paar honderd drones door de lucht bij vliegbasis Eindhoven die daar niet mogen zijn, schrijft het ED. Bij een grote controle vorige week zijn tientallen dronepiloten betrapt. Ze hebben een boete gekregen. 1 drone is in beslag genomen. Het gebied waar drones niet mogen vliegen is groot. Dat beslaat heel Eindhoven, tot voorbij Valkenswaard, Geldrop, Nuenen en Sint-Oederode. Een man van 20 uit Veldhoven die zijn ex-vriendin vorig jaar verkrachtte, moet misschien 6 jaar de cel in. Hij zou de vrouw hebben vastgebonden met een sjaal en haar 2 keer hebben verkracht. Dat gebeurde bij hem thuis toen de vrouw bij haar ex aanklopte om haar te helpen met het aanvragen van een uitkering. De man ontkent de verkrachting, maar het OM zegt dat er opvallend veel bewijs is tegen de man. De problemen met de taxbus zijn de laatste tijd flink afgenomen. Tot voor kort geleden waren ritten van het vervoer op maat vaak te laat of kwamen ze zelfs helemaal niet. Maar het aantal klachten is in een paar maanden tijd gedaald van ruim 600 naar nog geen 50. En de punctualiteit is bijna verdubbeld. Toch gaat nog niet alles goed, daarom blijft de gemeente Eindhoven de taxbus extra controleren. En de beste grasmat van de Eredivisie lag afgelopen seizoen in het Philipsstadion. Daarmee heeft Eindhoven na 11 jaar de Kuip van de troon gestoten. Het veld in Rotterdam staat dit jaar op plek 2, de Johan Cruijff Arena op plek 3. De verkiezing wordt gehouden door wat de aanvoerders voor cijfer geven na een wedstrijd. Bijzonder is dat het veld van AZ opvallend laag is geëindigd op plek 16. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Dankjewel Mario. Vergeten 40 gaat verder met nu Zara Larsson. Dit is I Would Like.
3: OFM 33.

0: Je hoorde Nick Klein bij Glow FM en Rain on Your Parade.
1: De Vergeten 40.
0: Dat was een echt corona-hitje dit. In augustus 2020 uitgebracht, destijds ook veel op Glow FM gedraaid. Ja, jarenlang was het stil. Tot vorig jaar, voor Nick Klein. Precies een jaar geleden scoorde hij de Glow FM Spotlight. Hij was toen een duo met Ferdus Dezaad. Echt iets heel anders. Een track heette toen Hold On.

0: stiekem eigenlijk best wel lekker, toch?
1: Ja.
0: Nou, dat scoorde hij een jaar geleden. Heeft de vergeten 40 helaas niet gehaald. Maar Nick Klein staat er dus al in met Rain on Your Parade. Muziek uit de regio Eindhoven. Snel verder met de lijst. Dit is Kesha.
2: 31.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: Before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause

compleet losgeslagen nacht uitgaan, zonder zorgen. Kesha beschreef zelf dat ze net schreef vanuit het gevoel van half dronken thuiskomen na een feestje. Nou, wellicht de soundtrack voor velen dit weekend. Het weer is er in elk geval naar. Even een kleine stapnacht weerberichtje doen. Komende nacht kun je bijvoorbeeld prima zonder jas op stap gaan, hoor. Het komt niet verder af dan 17 graden. Lekker toch? Jordan op nummer 31 blijft daar staan, Kesha en TikTok. Nu naar nummer 30. Ja, en dat is een echte disco-zwemmen-hit, als je het aan mij vraagt. Vroeger op de basisschool ging ik vaak disco-zwemmen in het lokale zwembad. En nou ja, het was een beetje de tijd dat dit liedje uitgebracht is. Hoorde je deze eigenlijk vrijwel wekelijks? Dit is 30 Yellow Claw en

vorige keer altijd in. Kimberly. De soundtrack van Kimberly. Jorde, Doek de Mond. En Jax Jones bij Glow FM. En I Got You. In de vergeten 40 op nummer 29. Lijst gaat zometeen verder met op 28 Imagine Dragons en It's Time. Maar het is nu eerst time voor een kleine tip voor de lijst. Een uitstapje, een nummer dat de vergeten 40 helaas net niet gehaald heeft. Komt uit de regio Eindhoven door middel van La Fuente. Hij werkte laatst samen met Ronnie Flex en Kraantje Papi. En dan kwam deze feesthit uit.

0: Work. Het is de vergeten 40 bij Glow FM met een tip voor de lijst. Muziek uit Eindhoven, La Fuente, Ronnie Flex en Kraantje Papi. Deze heeft hem dus net niet gehaald. Doe me dansje, hoor je. Vergeten 40 gaat zo direct verder met... Imagine Dragons en It's Time. En je hoort ook zometeen Will and the People. En Lion in the Morning Sun.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 5 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, nog even kijken naar de situatie op de weg. Het is 5:02. Dit is de Glow FM verkeersinformatie van de ANBB met vertragingen vanaf een kwartier. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Knaam-Leende-Heide en de afrit Valkenswaard. 16:05. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osnoos en Knaam-Bankhoef. 16:10. En de A58, de laatste vertraging vind je richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Kwartiertje 9 kilometer. Zometeen gaat hij verder de vergeten 40 bij Glow FM met Imagine Dragons.
9: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
11: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
14: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
15: Raymond Woutersen.
0: Gaat verder met de vergeten 40 met zometeen op 27 Will and the People, Lion in the Morning Sun. En dit is eerst Imagine Dragons.
15: Het ritme van de 28.

Lion in the Morning Sun, je hoorde Will and the People bij Glow FM. In de vergeten 40 op nummer 27 en daarvoor Imagine Dragons. Lijst waar je zometeen een plaat gaat horen die momenteel weer helemaal terug van weg geweest is. In de hitlijst. Heeft iets te maken met een festival dat een maandje of anderhalf geleden nogal in het nieuws was. En hoe het zit, welke track het is, ik draai hem zometeen voor je in de vergeten 40. Die track komt nieuw binnen op 25. Eerst op 26, Dennis Lloyd. Dit is Glow FM en Nevermind.

25. Beauty and the Beat. Ja, weet je het nog? Was natuurlijk een dikke maand geleden. Een van de dikste festivals ter wereld. Vooral voor influencers dan, hè. Het was Coachella en daar stond ook... Justin Bieber was ook wel een beetje omgedoopt. Coachella tot Biebercella natuurlijk. Had allemaal te maken met zijn optreden dat nogal ingetogen was.

Ja, en ineens midden in dat refrein, midden in dat coupletje, was ineens zijn echte OG Justin Bieber stem weer terug. Ja, en het ging vooral viral natuurlijk vanwege dat hij die stem ineens weer opzette en omdat hij gewoon op een krukje zat en een beetje aan het zingen was met YouTube open. Daar was hij zijn liedjes aan het afspelen natuurlijk. Nou ja, ging helemaal viral en sindsdien is dit liedje weer terug van weg geweest in de hitlijsten. Kon natuurlijk de vergeten 40 ook niet overslaan. Beauty and the Beast, Justin Bieber, Nicki Minaj hoorde je in de lijst. Snel verder met de lijst, want op 24 een nieuwe binnenkomer. Die is voor Remme, muziek uit Eindhoven natuurlijk. Was ook nog eens het EK-anthem van 2021 bij de NOS. Ze gebruikten het vaak onder de compilaties van voetbalwedstrijden aan het eind van de dag. En daardoor werd het een hit. Maar tegenwoordig hoor je hem bijna nooit meer. Nu wel, op 24 in de lijst.

0: twee keer gezet in een half uur. Zet hoorde je zojuist met Hayley Williams en Stay the Night. Op nummer 23 in de vergeten 40. Maar je hoorde hem zojuist ook al op 25 samen met Justin Bieber en Nicki Minaj. Dat liedje heeft hij namelijk geproduceerd. Beauty and a Beat. Snel verder met de lijst. Dit is
1: 22.
0: En die is voor MKTO en Thank You.
2: Yo, this one right here is for the dropout of schoolers. The future Cougars. The Mary Jane abusers.

0: 42, Glow FM, MKDO en Thank You. Zometeen gaat de lijst verder met The Wanted. En nu is het tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. Het is momenteel nog 27 graden in de regio Eindhoven. Code geel is actief voor onweersbuien. Lokaal kan er ook hagel bij zitten en onweer. Dus als je nog op pad gaat vanavond, doe dan voorzichtig. Komt vanaf wel af naar een graad of 17. Dus ideale temperatuur voor een stapnachtje. Situatie op de weg dan. 1 vertraging, die valt op. Die is lang, die vind je op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel. 42 minuten, 8 kilometer. Op andere plekken ben je in de regio Eindhoven binnen 20 minuten uit de file.
1: Glow FM, headlines.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het stadsbestuur moet de Eindhovense gemeenteraad beter informeren over de ontwikkelingen rond Knoop XL. Dat wil de Rekenkamer Eindhoven. Er is nu te weinig duidelijkheid over de planning, doelstellingen en geldstromen. Daardoor kan de raad onvoldoende controleren of alles goed gaat. Knoop XL is het gebied rond Eindhoven Centraal en krijgt tot 2040 een totale makeover om er een levendig en groen stadscentrum van te maken waar vele duizenden mensen wonen. Financiële problemen bij het Eindhovense poppodium Effenaar passen volgens de branchevereniging voor poppodia in een landelijke trend. De kosten voor het personeel en pand stijgen, terwijl de inkomsten achterblijven. 70% van de Nederlandse poppodia zit krap bij kas. De Effenaar krijgt volgens een adviesbureau structureel te weinig subsidie. Als er geen geld bij komt vanuit de gemeente, moet er gesneden worden in de programmering van de kleine zaal Altstad en het Rozenknopje. Tienduizenden huizen in Eindhoven kunnen voorlopig niet gebouwd worden omdat er geen plek is op het stroomnet. Vooral in het westen van de stad. De komende 7 jaar moeten er 33.000 woningen bijkomen. Maar er is slechts plek op het stroomnet voor een handjevol huizen. De gemeente doet er alles aan om de huizen toch te laten bouwen. Nog voor de zomer moet er duidelijkheid zijn. Handhavers hebben vanochtend een man opgepakt in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. De BOA's zagen dat de verdachte hard aan het schreeuwen was en zich agressief gedroeg. De man werd gecontroleerd en kreeg een boete. Hij wilde alleen niet het park verlaten en bleef agressief. Hij is daarom aangehouden en agenten hebben de man vervolgens meegenomen naar het hoofdbureau. Er vliegen elke week een paar honderd drones door de lucht bij vliegbasis Eindhoven die daar niet mogen zijn, schrijft het ED. Bij een grote controle vorige week zijn tientallen dronepiloten betrapt. Ze hebben een boete gekregen. 1 drone is zelfs in beslag genomen. Het gebied waar de drones niet mogen vliegen is groot. Dat beslaat heel Eindhoven tot voorbij Valkenswaard, Gelderop, Nuenen en Sint-Oederode. En de beste grasmat van de Eredivisie lag afgelopen seizoen niet in de Rotterdamse Kuip, maar in het Philipsstadion. En daarmee heeft Eindhoven na 11 jaar de Kuip van de troon gestoten. Het veld in Rotterdam staat dit jaar op plek 2, de Johan Cruijff Arena op plek 3. De verkiezing wordt gehouden onder de aanvoerders in de Eredivisie die een cijfer geven na een wedstrijd. Bijzonder is dat het veld van AZ opvallend laag is geëindigd op plek 16. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Colin, dankjewel. Vergeet de 40 gaat verder met nu The Wanted en Walks

Wanted, je hoorde Walks Like Rihanna in de vergeten 40 op nummer 21. Daar blijft hij staan dit jaar. Is de vergeten 40 tot 7 uur vanavond. Leuk om van je te horen hoe je naar de lijst aan het luisteren bent. Emiel die doet dat vanuit zijn tuin met een biertje in de hand.

zou helemaal nog niet zo'n gek idee zijn, nog? Stay the night. Als je niet thuis bent momenteel, het is code oranje in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er is daar sprake van zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. En hier in Eindhoven in de provincie Brabant geldt code geel, dus nou, zo gek zitten we hier nog helemaal niet. Zeker niet als je beseft dat je tot 7 uur hier bij Glow FM alleen maar de lekkerste vergeten hits gaat horen. Met nu op 18, Simple Plan, samen met Natasha Bedingfield. Dit is Jetlag. What time?

Zo, deze was ik ook helemaal vergeten. Stuurt Marco via de Glow FM app. Het zijn Simple Plan en Natasha Bedingfield bij Glow FM. Je hoorde Jetlag in de vergeten 40 op nummer 18. Ja, en het mooie is, dit is ook gewoon dezelfde vrouw. Die je kunt kennen van deze feesthit.

van alle markten thuis, dus zou je kunnen zeggen. Natasha Bedingfield kan ook gewoon op zo'n rockplaat als Jetlag, je hoorde in de vergeten 40. Simple plan. Lijst gaat verder, zometeen American Authors. Zij blijven staan op 16 en nu 17 voor Train.

0: Shadow Light, Jordan, Robin Schulz, David Guetta en Cheat Codes bij Glow FM in de vergeten 40. Vier plaatsen winst van 19 naar 15. Zometeen na 6 uur de ontknoping van de lijst. Welk liedje heb jij bovenaan de vergeten 40 gestemd? Antwoord krijg je binnen nu en een uur. De top 10 gaat zometeen losbarsten. Maar eerst zometeen nog. B.O.B. en Magic en ook muziek uit Eindhoven van Sam Veld hoor je binnen een paar minuten.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 6 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Even kijken naar de situatie op de weg dan. Glow FM verkeersinformatie. 2 vertragingen die vallen op. Vind je de eerste van op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Alfred Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 43 minuten, 8 kilometer. En de A50 Os-Oost richting knooppunt Bankhoef, daar 18 minuten.

0: barsten.
1: Ja, en dat weekend, dat vier je deze week met de ontknoping van de vergeten 40. Met zometeen Yannick en Sam Veld. En nu B.O.B., dit is Magic.
2: My name is Bob, and I approve this message.

0: Yannick bij Glow FM. Sam Veld uit Eindhoven erbij. Feel the love. I can feel the love. I can feel the love.
1: De vergeten 40.
0: Leuk appje zag ik binnenkomen van Isa in de Glow FM app. Ik hoorde het intro van dit liedje en ineens zit ik weer op de fiets naar de middelbare school. Ging over Yannick en Sam Veld. En Michael die stuurde er ook nog een appje over. Breng me helemaal terug naar de zomer van 2016. Ik had mijn eerste vriendinnetje toen. En die was groot fan van dit liedje van Sam Veld. Dus dit hoorde ik altijd als ik bij haar was. Als ik het zo hoor, denk ik dat zij niet meer samen zijn. Feel the love in de Vergeten 40 muziek uit de regio Eindhoven. Normaal hoor je natuurlijk de bekendmaking van de Glow FM Spotlight elke vrijdagmiddag / avond rond 6:45. Die doet Manasse straks vanaf 7 uur. Bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight, belangrijkste track van de week uit Eindhoven, hoor je straks dus vanaf 7 uur in de vrijdagavondshow. En nog een leuk appje van Iris zag ik binnenkomen. Zij is onderweg naar het strand, of van het strand van Renesse naar Eindhoven terug. Het zou wat zijn als ze nu nog naar het strand van Renesse gaat om vrijdagavond 6:15. Zeker met de onweersbuien die over het land trekken, lijkt me dat geen goed idee. Ze doen dat wel lekker met de Vergeten 40 aan. Je hoort nog tot 7 uur vanavond. Ja, dit is een beetje de AliExpress-versie van One Direction, toch? 5 Seconds of Summer, je hoort ze in de Vergeten 40 nu.

ene keer Zara Larsson in de lijst, samen met David Guetta, Jorden, This One's For You bij Glow FM op nummer 11. En dan heb je binnen van Luna en de Glow FM app. Zij heeft op dit liedje gestemd en ze zei: breng mij terug naar het EK 2016. En daar denk ik eigenlijk liever niet aan terug. En dat was mij best wel een terechte reden, want ja, er gebeurde voor Nederland niet zo gek veel in 2016. We wisten ons zelfs niet te plaatsen voor het EK. Toch jammer. Een winnaar werd overigens Portugal. Wel een lekkere EK-hit, want dit was het anthem voor dat jaar. This One's For You hoorde je bij Glow FM in de Vergeten 40. Langzaamaan werken we toe naar de ontknoping van de lijst. Zometeen, net iets voor 6 uur, krijg je te horen welk liedje dit jaar het meest vergeten is en welk het lekkerste is om weer even terug te horen. Gaat allemaal binnen nu en 40 minuten gebeuren. Ook zometeen lekker zomers. Inna Sun Is Up op 9. En dit is Busted op

wil graag een petitie starten om dit elke maand te doen. Stuurt Nienke via de Glow FM app. Het is de vergeten 40 waar je naar luistert. Nou, misschien wel een leuk idee. Stel door met de lijst. Een van de 12 nieuwe binnenkomers ga ik nu draaien. Dit is de hoogste op nummer 8. Het is de vergeten 40 met Nelly en Just a Dream bij Glow FM.

0: Tiësto en Red Light. Op 7 in de vergeten 40. Toch een behoorlijke stijger, stond vorig jaar namelijk op nummer 28. De lijst gaat zo meteen verder en ik wil je graag vragen hoe je naar de lijst aan het luisteren bent. Hoe geniet je van de vergeten 40? De ontknoping zou natuurlijk op je te wachten. Stuur het even door via een berichtje in de Glow FM app. Leuk om van je te horen hoe je aan het genieten bent. Als je überhaupt aan het genieten bent natuurlijk. Ondertussen ook even kijken naar het Glow FM weerbericht. Het is een paar minuten over 6:30. Glow FM weekend weerbericht zelfs. Momenteel 25 graden in de regio Eindhoven. Code geel is actief voor onweersbuien. Die komen in het tweede deel van de avond over de regio Eindhoven heen. Vanaf koelt het af naar 17 graden. Morgen bijna tropisch weer, 29 graden. Met vooral 's middags volop ruimte voor de zon. Eén vertraging bekend die opvalt, volgens de ANWB op de A50... Os-Oost knooppunt Bankhoef, 17 minuten, 10 kilometer. En een melding bij Flitsmeister op de A2 in controle richting Den Bosch... bij Bokstel, 131.0 staat hier.
1: Glow FM, headlines.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het stadsbestuur moet de Eindhovense gemeenteraad beter informeren... over de ontwikkelingen rond Knoop XL... Dat wil de Rekenkamer Eindhoven. Er is nu te weinig duidelijkheid over de planning, doelstellingen en geldstromen. Daardoor kan de raad onvoldoende controleren of alles goed gaat. Knoop XL is het gebied rond Eindhoven Centraal... en krijgt tot 2040 een totale makeover om er een levendig en groen stadscentrum van te maken... waar vele duizenden mensen wonen. De financiële problemen bij het Eindhovense poppodium Effenaar... passen volgens de branchevereniging voor poppodia in een landelijke trend... De kosten voor het personeel en pand stijgen, terwijl de inkomsten achterblijven. 70% van de Nederlandse poppodia zit krap bij kas. De Effenaar krijgt volgens een adviesbureau structureel te weinig subsidie. Als er geen geld bij komt vanuit de gemeente... moet er gesneden worden in de programmering van de kleine zaal Altstad en het Rozenknopje. Tienduizenden huizen in Eindhoven kunnen voorlopig niet gebouwd worden... omdat er geen plek is op het stroomnet. Vooral in het westen van de stad. De komende 7 jaar moeten er 33.000 woningen bijkomen. Maar er is slechts plek op het stroomnet voor een handjevol huizen. De gemeente doet er alles aan om de huizen toch te laten bouwen. Nog voor de zomer moet er duidelijkheid zijn. Handhavers hebben vanochtend een man opgepakt in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. De BOA's zagen dat de verdachte hard aan het schreeuwen was en zich agressief gedroeg. De man werd gecontroleerd en kreeg een boete. Hij wilde alleen niet het park verlaten en bleef agressief. Hij is daarom aangehouden en agenten hebben de man vervolgens meegenomen naar het hoofdbureau. Er vliegen elke week een paar honderd drones door de lucht bij vliegbasis Eindhoven... die daar niet mogen zijn, schrijft het ED. Bij een grote controle vorige week zijn tientallen dronepiloten betrapt. Ze hebben een boete gekregen. Eén drone is zelfs in beslag genomen. Het gebied waar de drones niet mogen vliegen is groot. Dat beslaat heel Eindhoven tot voorbij Valkenswaard, Gelderop, Nuenen en Sint-Oederode. En de beste grasmat van de Eredivisie lag afgelopen seizoen niet in de Rotterdamse Kuip, maar in het Philipsstadion. En daarmee heeft Eindhoven na 11 jaar de Kuip van de troon gestoten. Het veld in Rotterdam staat dit jaar op plek 2, de Johan Cruijff Arena op plek 3. De verkiezing wordt gehouden onder de aanvoerders in de Eredivisie die een cijfer geven na een wedstrijd. Bijzonder is dat het veld van AZ opvallend laag is geëindigd op plek 16. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Dankjewel, Colin. Verder met de vergeten 40. Dit is Major Lazer en No No Better. Go FM.

0: Bro en Takata op nummer 5.
1: De Vergeten 40.
0: In de Vergeten 40. Leuk om van je te horen hoe je naar de lijst aan het luisteren bent. Manouk heeft dat gedaan. Zij stuurt een appje in de Glow FM appbox. Kun je ook doen. Vanaf het werk, avonddienst vandaag, lekker aan het luisteren. Maar het is super rustig, dus je kan de hele lijst lekker meevolgen. Sebas is hier thuis in Nune de woonkamer langzaamaan in een schoolfeest aan het veranderen. Met al die hits stuurt hij. Demi zegt groetjes uit Deurne. Mijn hele jeugd komt voorbij op de radio vandaag. Piet die stuurt. Hier thuis in Eindhoven roept iedereen ineens. Oh ja, die track bij elk nummer, maar ik ken er eigenlijk helemaal niks van. Ja, toepasselijk bij Piet dat het de Vergeten 40 is. Hij is een beetje kwijt natuurlijk, een beetje vergeten. En Saar zegt, shout-out vanuit Woensel, heerlijke lijst. Ik ben aan het genieten. Ben benieuwd wat er op nummer 1 staat. Nou ja, dat ga je zo meteen horen. Voordat we beginnen aan de top 4 van de Vergeten 40 van 2026... eerst nog eventjes terug naar vorig jaar. Toen zag die top 3 er als volgt uit.
2: 3.
0: Daar stond Esme Denters met Out of Here. Was voor Major Lazer en No No Better.
2: I know you better.
0: 1. Vorig jaar op 1, dit jaar gezakt naar 4. Dit is Edward Maya.

0: Het is de Glow FM Vergeten 40 met Esmé Denters. En Oude Heer. Zometeen de nummer 1. En nu 2.
1: Hey, ik ben Armin van Buren en ik wens

0: Twee jaar geleden stond hij op nummer 1 in de vergeten 40. Je hoorde Mohambi en Bumpy Ride. Vorig jaar ook te vinden in de lijst. Toen op nummertje 2. Nee, op 4. Nu op 2. Goed, het is tijd voor de bekendmaking van de nummer 1 zometeen. Wie daar staat, hoor je zometeen. Eerst de top 10 in 1 minuut. Daar staat Bastid en Year 3000. Is for Inna and Sun is Up. 8. Nieuw in de lijst, Nelly, Just a Dream.
1: 7.
0: Chesto en Red Lights.
1: 6.
0: Is for Major Lazer.
2: Hey, I know you better.
3: Hey, I know no better.
0: Dat vind je Taka Bro en Takata.
1: 4.
0: Edward Maya en Stereo Love. 3 plaatsen gezakt.
1: 3.
0: Is voor Esme Denters en Outta Here.
1: 2.
0: Dat vind je Mohambi. En dan tijd voor de bekendmaking van de nummer 1 in de Vergeten 40 editie 2026. Daar vind je de track die vorig jaar op nummer 5 stond. Dit zijn de Studio Killers en O to the Bouncer op
1: 1.

0: de Vergeten 40 bij Glow FM. Je hoorde Studio Killers en O to the Bounce. Nieuwe nummer 1 in de Vergeten 40 uiteraard. Het is exact 7 uur, tot zover de lijst. Zometeen vanaf 7 uur Manasse.
1: Yo, oh, lekker getimed, jongen.
0: Ja, goed hè? Exact 7 uur. Dat kan haast niet beter. En wat ben je zo meteen van plan? Want je komt net de hitte uit natuurlijk.
1: Ja, ik ben een beetje al helemaal flabbergasted, moet ik zeggen. Ik kom hier buiten van, ik weet niet wat de fuck er allemaal gebeurt. Een gitaarfestival of zo, het is teringluid. Ondertussen natuurlijk ook to the bouncer. Ik was even ziek een tijdje geleden, dus ik moest veel hoesten. Dus ik kan eindelijk even testen. De kopstem werkt weer, dus ik kan weer meezingen met de vrouwenhits. We gaan lekker rammen zo met mijn Milky. De Swedish House Mafia komt eraan. Helemaal prima, jongen.
0: Jezus. Gaat die lekker? Dus de energie wordt 10. Milky draait Master zometeen in de vrijdagavondshow.
1: Je krijgt zoveel energie van een vrijdagavondshow. Dat is niet normaal, joh.
0: Wat een geniale ene laatste crosstalk.
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
5: Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Ockhuizen.
6: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
5: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
7: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
5: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. In onze regio is het einde van de avondspits in zich nog 50
1: onweersbuien.
8: Op de wegen A2 Den Bosch-Utrecht. Nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Naast slim van een ongeluk A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Maar het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Robert, dankjewel jongen, ook jouw weekend.
0: Glow evening. Ja hoor, ik weet... Wacht, we gaan even proberen... Stop de muziek, horen we dat?
1: Nee, hoor je dat niet? Oké, nou ja, boeien.
0: Festival gaat er. Wij brengen het festival naar jou op zoek. Glow FM, denk ik, of zo. Geen idee. Wel goede hits. Dit zijn Milky en Margrap. Just the way you are.

Danny Tampa, Swedish House Mafia, Audio Glow FM, Miami to Ibiza. Oeh, sorry, dat is een foutje. Spijt me. Waarschijnlijk heb ik een hele hoop mensen getriggerd. Ik heb ooit een keertje iemand naast me horen zeggen... ja, als je zegt Ibiza, dat klopt niet. Het is Ibiza. Dus sorry als ik iemand hiermee persoonlijk heb gekwetst. Miami to Ibiza hoorde je hier op Glow FM. Dit is de vrijdagavondshow van Glow. Met de Evening Manassi hier tot de klok van 9. Vergezel ik je met de heetste hits. En we maken het inderdaad gewoon lekker heet. Ik bedoel, Aal komt eraan. Sabine Carpenter met een warme espresso. Ook een hit van Tayo Cruz. En Flo Rida, Hangover. En nu eventjes Troye Sivan met toch wel die hete hit. Altijd lekker met de zomer. Dit is Rush.

Alok en Khalid, Dive Into Me, hoorden wel iets terug. En waarvan ik denk, oh, hey, maar dat komt bekend voor. Zij hebben namelijk deze gesampled. Tenminste, gesampled. Eigenlijk, dit is de nieuwste van Kiki, What's a Girl To Do in 25. En die heeft zij natuurlijk weer geremixed van de welbekende Fatima Yamaha. Die wij kennen als Bas Bron van de jeugd van tegenwoordig. En die heeft dan weer een track What's a Girl To Do. En die klonk dan zo. Ja, dat is toch wel heel andere vibe. Even wat rustig aan. Zo zie je maar weer. Alles is al een keertje gedaan. Zo. Eventjes iets nieuws dan maar. Iets wat je nog niet eerder gehoord hebt. Deze, Sabrina Carpenter, Espresso. Toch niet? Ja, jammer.

Tayo Cruz en Flowrider, Hangover, hoorde je op Glow FM. En ik hoop dat je niet het weekend met een hangover begint. Als die er komt, dan moet dat natuurlijk wel zo richting het einde zijn van het weekend, hè? Wat dat betreft mogen de blikjes nu opengetrokken worden en de flessen mogen gepopt worden, champagne mag worden geschud. Niet voor de spelers die binnenkort naar de World Cup gaan, het WK van Mexico, Amerika, ik maak er al een combinatie van, en Canada. Dat is waar komend jaar het WK zal plaatsvinden. En ik weet niet of je het al meegekregen hebt, maar er is een beetje oneenigheid over de muziek die daarvoor gekozen wordt. Dat is een jarenlang iconische muziek natuurlijk, FIFA-muziek, die in de games voorkomen, of degene die eigenlijk een beetje de wereld kleuren rond die tijd. En wat zoek je dan eigenlijk in een nummer voor het WK? Dat is groots, magistraal. Het heeft misschien wat exotische invloeden hier en daar. Het heeft verbintenis, het heeft hype, het heeft saamhorigheid. En daarom heeft de FIFA Jelly Roll uitgekozen dit jaar om Amerika te vertegenwoordigen om hun beste steentje bij te dragen, hun beste poot voor te zetten om te kijken wat zij eruit kunnen rollen. Jelly Roll. En dit is waar hij mee kwam.

Kijk, ik zou je graag meer willen laten horen. Het probleem is alleen een beetje dat dit het ook echt werkelijk is. Er is niks anders dan dit. Ik scroll er even doorheen. We gaan even kijken hier verderop. Dan nog verder en hier. Dit is het refrein. Ja, ik vind dit is gewoon zonde. Want is dit nou het WK? Is dit nou hetgene wat ons moet verbinden, wat ons samen moet brengen? Nou, gelukkig zijn er meerdere mensen die een WK-lied mogen maken. En gelukkig is daar Shakira, die zoals altijd toch wel het WK-anthem saved, of niet dan? Je hoort het al, het is vibes, het is vrolijk, het is saamhorigheid. Samen met Burna Boy, Die Die.

Ja, dit is zo lekker, want als je ook niet kan dansen, dan hoor je dit nummer en je begint automatisch een beetje met die schouders en die armen wat naar links en rechts te swingen. Je begint gewoon helemaal vrolijk te worden van de zomer. Shakira en Burna Boy met de FIFA-nummer, het WK-nummer moet ik zeggen. Dai, dai! Gaan we door naar het Glow FM weerbericht. Naast de broeierige warmte vandaag ontstaan er ook in de loop van de avond veel buien. Die trekken later vannacht wel weg en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het weer droog met veel zon en het wordt dan 27 graden. Hoe kan het ook anders? Kijken we ook eventjes naar de situatie op de weg. Ik ben even niet ingelogd op de computer. Dat is ook weer echt lekker geregeld van mij. Even kijken. Geen files, geen flitsers. Dus lekker doorkarren. Becky Hill is boos. Hoe dat zit, vertrek je naar Bebe Rexha en Faithless.

0: J Balvin en Tyga met Loco Contigo hoor je op Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks?
2: Of iets een hit is, dat bepaal jij. Ja, ik kan er omheen gaan draaien, maar ik vind dat wel. Jij bent degene die bepaalt wat er op de playlist komt te staan van Glow FM in de komende paar minuten. En bij Glow FM vinden we het heel belangrijk om te weten wat jij van muziek vindt. Vooral de nieuwe muziek die uitgekomen is. En vandaag zo op New Music Friday, ja, is er ook een hele hoop nieuwe muziek uitgekomen. En daarom ben ik heel benieuwd wat jij van de nieuwe van Becky Hill vindt. Want zij is boos. Ja, ze is echt heel boos. Ze heeft een nieuw album wat eraan zit te komen. Pas in september, dus het duurt nog eventjes. Maar zo langzamerhand beginnen de tracks daarvan alvast een beetje, ja, op gang te komen. En dit nummer geeft aan dat zij eigenlijk een beetje klaar is met de muziekindustrie. En dat is iets wat we wel veel zien de laatste tijd, hè. Ik bedoel, de Grammy-speech van Chappell Roan was het volgens mij vorig jaar, waarin ze vertelde dat labels en de industrie veel meer toegankelijker moet zijn voor de artiesten, vooral opkomend talent. En Becky Hill zegt ook in dit nummer eigenlijk van, ja, weet je, ik ben er helemaal klaar mee. Waarom moeten we altijd, vooral bij vrouwen moet het gaan om een dikke reet, grote tieten, hakken aan, whatever. Waarom moeten we zo neergezet worden alleen maar om marketing te krijgen en voor de clicks, voor de views, voor de streams? Terwijl eigenlijk het allemaal draait om de muziek. Het enige wat jullie willen is meer, meer en meer. En dat is precies haar nieuwe nummer. En daarom ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat maar weten in de Glow FM app. Is het een hit of is het niks? Gaan we zometeen alle stemmen tellen voor de nieuwe Becky Hill. Dit is More, More, More.

Zo, hey, de nieuwste van Becky Hill. Wat vind je ervan? Ik ben benieuwd. Laat maar weten in de Glow FM app. Is het een hit of is het niks? Gaan we zo meteen alle stemmen tellen. Is er boosheid terecht of helemaal niet? Ik hoor het graag van je.

0: Hey, nog een bericht voor die ene klootzak die ik net tegenkwam op de A12 onderweg naar de studio. Die opeens zo vlak voor mijn auto voorbij probeerde te racen. Echt op 2 centimeter afstand volgens mij daar zat. Drive safe, motherfucker.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Het is tijd voor helemaal hits of helemaal niks. Waar ik je net vroeg, wat vind je van deze?

0: Ik denk dat we wel weten waar dit naartoe gaat, hè? Kan maar één ding betekenen, natuurlijk.
1: Gewoon hartstikke goedgekeurd. Becky Hill is ook gewoon een Glow FM artiest eigenlijk, hè? Een van de beste vocalisten voor EDM. Ga je zeker vaker horen hier bij Glow FM. Voor je onderweg, de nieuwe Glow FM Spotlight. Raymond had daar geen tijd voor tijdens de vergeten 40 net in de middagshow. Ze komt er zo meteen aan. Nu eerst Burak Yeder en Tuesday. Zometeen nog Neverglow en Dancefloor.

0: Never Glow op Glow FM. Ja, dat is toch wel apart, hè? Klein beetje boosmakend met zijn naam. Nou ja, hij heeft een goede track, die heet de Dancefloor, dus dat maakt het dan weer goed. Wel Glow op Glow. Glow, Never Glow.
1: Ja. Uit de Brainport, ontdek je. Alleen op Glow FM.
0: En dan eventjes wat nieuwe muziek. Bij Raymond kon het net eventjes niet bij de Glow FM Spotlight. Hij was bezig met het vergeten top 40, dus daarom aan mij de eer om de nieuwe track van Benjamin en Fresco aan te kondigen. Ik heb er heel eventjes kort naar geluisterd net. Wat moet ik ervan zeggen? Geen idee, het is gewoon een lekker plaatje van Fresco.
1: Dit is deze week de Glow FM.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Is daar iemand? Is daar iemand? Is daar iemand?
1: De nieuwe spotlight van de komende week. Benjamin en Fresco met Is daar iemand? Nou ja, iemand van de NOS zit als het goed is klaar om je het nieuws te verzorgen. Hallo, wie is daar?
2: 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
4: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
3: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer: vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Glow Evening.
1: 29 graden. Ho, ho, ho, wat lekker zeg. Dat gaan we vieren met de Wham! Do Project. Wham! Jelly Roll, I'm good.

0: toch beter het origineel, hè? Vindt deze versie toch persoonlijk iets fijner dan wanneer iemand er crisscross iets mee aan de haal gaat en er wat anders van maakt. Je hoorde The Wham! Do Project op Glow FM met
1: King in the Castle, King in the Castle.
0: En dan is het tijd voor het toch wel op momentje van de week. Of van de dag. Ik weet niet, hoe vaak douche jij per week? Ja, misschien, ik weet niet. Ik voel een klein beetje viesbeuk om het toe te geven, maar ja, ik douche me meestal om de 2 of 3 dagen. Ik vind het zo nutteloos om water te verspillen om elke dag te gaan douchen. Maar ja, nu met dit weer kan ik me voorstellen dat je toch wel dagelijks onder de douche stapt. Hè? Het zweet stroomt de poriën uit. Het zijn hoge temperaturen en dan wil je toch de perfecte plaat om bij mee te douchen. Datgene wat je echt even helpt daarbij. En om op zoek te gaan naar de beste doucheplaat ben ik een volksonderzoek gestart. Waarin wij samen op zoek gaan naar de beste meezinger. Het werkt zo. Ik ga onder de douche staan. Dat heb ik al gedaan. Don't worry, er staat geen douche in de studio. Ik neem mij op die een nummer meezingt. En als jij kan raden wat ik meezingt, dat betekent dat het nummer een hoog meezinggehalte heeft. En dat het dus een doucheplaat is. Dus als je denkt, ga ik echt luisteren naar jou onder de douche? Ja, luister maar. Ik kan je afvragen waarom dit zo zachtjes is. Op dit moment waren mijn ouders aan het slapen. Dus ik probeer er wat van te maken. Als jij weet wat dit is, nou dan vind ik het oprecht knap. Want dan is het officieel een doucheplaat. Kom maar door met wat het is. Krijg je nu van mij BTS met hun nieuwste. Ook lekker om mee te douchen.

0: Loco Loco. Reinier Zonneveld.
1: Klo FM.
0: Ja, ik denk, je start het wat rustig. We willen eventjes wat afkoelen. Ik bedoel, al die warmte van tegenwoordig, hè, of tegenwoordig, hè, alsof ik opa vertelt. Ik heb het over de afgelopen weken. Het begint lekker warm te worden en een doucheplaat, nou, daar kunnen we allemaal wel gebruiken. Een plaat om wat lekkerder mee te douchen, wat lekker te schroppen tussen de armen, tussen de beentjes, tussen de teentjes. En daarom vroeg ik je net, wat zing ik hiermee onder de douche? Ja, ik geef toe, hij was best lastig. Nou, helpt mijn stem en mijn zangkunst ook niet mee, maar het laatste gedeelte geeft het weg eigenlijk. Ja, wat zou het kunnen zijn? Ik ben heel erg blij dat er geappt is in de Klo FM app. Super dank daarvoor, want er zijn mensen die het goed hadden en niet goed. En ik denk dat ik niet heel lang bij de foute antwoorden wil blijven staan deze keer. Maar ik denk wel dat Evert het vooral goed had. Laten we kijken wat dan het antwoord was. Nee, godallemachtig, dat is hem helemaal niet. Dat is hem niet. Dat is hem niet. Nou ja. Radio Ring komt er bijna aan, jongens. Het duurt even. Radio Ring voor lokale omroep, weet je, hè?

ik weet niet. Ik hoorde Ed Sheeran of zo voorbij komen. Weet je, ik zou zeggen, test het uit. Misschien is dat ook wel een doucheplaat voor jou. Maar ja, in ieder geval, deze is goedgekeurd met 80% van de stemmen. Carly Rae Jepsen.

is natuurlijk een beetje een emotioneel nummer. Harry Styles heeft het hier over vrienden van hem die andere vriendinnen vinden in ja, de States. Hij komt zelf uit de United Kingdom, zoals ze dat daar zeggen, in de UK, in Engeland. En al zijn vrienden die gaan weg, die verlaten eigenlijk de vriendenkring om ergens anders naartoe te gaan, de American Girls. En ja, het is ook best wel lastig, want ik heb een andere plaat nu voor je staan om te draaien. En die wil ik heel graag voor je draaien. Maar dat is ook een van zijn oud-bandleden, Liam Payne, die natuurlijk niet zo heel lang geleden overleden is. En ja, toch voelt het een beetje, het voelt raar. Het voelt alsof na zo'n nummer als wat Harry Styles net met zijn album. Zijn album is denk ik heel erg emotioneel gedreven natuurlijk. Er zit een hele hoop emotie en diepgang in. En het voelt een beetje dan apart om naar Liam Payne te draaien. Maar ik denk dat het misschien wel het juiste nummer is. Want ook al is hij er niet meer, het gaat om de herinneringen. En dat is met iedereen, als je iemand verloren bent niet zo lang geleden. Het gaat om de herinneringen die je samen maakt. Maak foto's, zorg ervoor dat je die herinneringen voor eeuwig maakt. En zet het, zoals mijn vriendin de laatste tijd heel goed doet, op een Polaroid. Dit zijn Jonas Blue en Lennon Stellar, Liam Payne op Klo FM met Polaroid.

0: Jonas Blue, Liam Payne met Polaroid. Oh god, gaat een deur open. Ja, moet je weer binnenkomen precies nu, Tom? Wat is er buiten gaande? Zoveel muziek, hoor je dat? Wacht even. Ja, ik hoor je heel vaag.
1: Muziek!
0: Muziek, ja, er is hier een heel festival aan de hand buiten. Het is een gitaarfestival of zo. Hou je van gitaarmuziek en je luistert nu hier naartoe. Waarom luister je dan niet naar Radio 2? Ik zou zeggen, kom naar Eindhovense Markt, want volgens mij is het lid. Wat die oude lullen tegenwoordig zeggen, weet ik wel. Ja, tijd voor het weekendweerbericht. Want naast de broeierige warmte ontstaan er in de loop van de avond veel buien. Die trekken we later vannacht wel weg en het koelt af naar graad 15. Morgen is het weer droog met aardig wat zon, maar het wordt dan zo'n 27 graden. Lekker zeg. Kijk even naar de situatie op de weg. Er is geen file of... geen file gemeld. Wel één flitser op de... God, wat is er? ANWB, what the fuck heb je met die website gedaan? Oh, ik snap er geen kut van. Wat is dit? A67, Venlo richting Eindhoven. Vanaf afrit Zomeren, kijk uit als je daar te snel rijdt. Want hectometerpaal 35.0 staat daar onder controle. Nou, door naar hits, want hier weet ik niet wat er gebeurt. Dit is

Zo, een lekkere potion van Calvin Harris, Dua Lipa en Young Thug. Hoorde je op Klo FM. Tijd voor wat nieuwe muziek, want komende week, of komende weekend moet ik zeggen, is er iets aan de gang waarvan ik al maandenlang denk, what the fuck is hier aan de hand? Ik snap het niet. Ik weet wat er gaat gebeuren, maar toch ook weer niet. En eigenlijk weet ik dit al sinds, ja, wat zal het zijn, 2021, 2022? De naam Contra. De naam Contra. En alleen die naam zit al jarenlang in mijn hoofd af te spelen, wat gebeurt hiermee? Het is namelijk zo dat een aantal jaar geleden kwam Skrillex uit het niets terug na de coronapandemie, na jarenlange stilte van geen muziek, dropte hij uit het niets verschillende albums. En hij teasde ook gelijk een aantal namen, waaronder vier namen. Dat waren twee namen van zijn albums Quest for Fire, Don't Get Too Close, een Skrillex-album wat niet zo lang geleden is verschenen, en ook nog één naam waarvan we nooit wisten wat dat precies betekende. Dat was Contra. En nou, uit het niets, twee weken geleden, dropt hij een fucking insane nieuwsbom. Ik weet even niet hoe ik het moet noemen. Een nieuwsbom. En dat is volgende week, over twee weken moet ik zeggen, in Berlijn is er een festival genaamd Contra. Daar gaan een hele hoop artiesten met wie ik heb samengewerkt komen daar gewoon in Berlijn naartoe, die over het algemeen in Amerika optreden, dus die zie je niet zo snel in Europa. En ja, die gaan daar even een festivaletje houden en dat gaan we doen. Ik zit volgende week niet in Nederland. Dus helaas kon ik er niet bij zijn. Of komende week moet ik zeggen. Ik zeg het even volgende week. Ik ben er niet morgen. Ik kan niet naar Berlijn. Ik had er heel graag bij willen zijn. Maar er is wel nog steeds het concept dat er een album is wat gedropt zou moeten worden. Want hij heeft dat ooit geteased. En er zitten een hele hoop nummers aan te komen. En iedereen vraagt zich af, wat gaat dit betekenen voor het komende weekend? Morgen en overmorgen zijn dus twee hele lange dagen dat hij een eigen festival gaat draaien en dus gaat hosten. Maar wat gaat er nog meer gebeuren dan alleen de artiesten? Wat we wel weten is deze track. Die is vandaag uitgekomen. Skrillex en Randomer, MC Tricka en Blawan. Blawan ken ik. Twee jaar geleden heb ik voor het eerst Skrillex op het Draaimolen Festival gezien in Tilburg. Daar deed hij een back-to-back met dezezelfde gast. En dit is de track die zij samen hebben gemaakt. Is nu uitgekomen. En het kan toch niet zo zijn dat het hierbij blijft? Zou er dan toch een nieuwe album aankomen? Ja, ik mag het hopen. Voor nu wil ik je graag eventjes wat beukende beats meegeven voor het weekend.

0: Dude, look what you just made me do.
1: Taylor Swift en misschien wel haar meest badass track To Date. Look what you just made me do. Hoor je op Glow FM. Het is, potdomme zeg, 26 graden en we gaan richting de 9 uur. Zouden we dan toch richting de zomer gaan? Nou, dat is toch wel lekker zeg. En om die zomer echt ultiem van gebruik te maken, dacht ik, weet je, ik heb een track voor je. Die hoor ik niet vaak genoeg meer voorbij komen. Ook niet op de Nederlandse radio. Wel hun zelf. Mr. Bell de Weasel, je kent ze ongetwijfeld. Ook wel artiest aan huis, kind aan huis, kunnen we wel zeggen, hier bij Glow FM. Maar ik wil heel graag dat je deze wat vaker gaat horen. Dat is namelijk een track met Shift Key. Promises, heerlijk voor de zomer.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight, hoor je op Flow FM. Hoor je onderweg zometeen de uurmix van Florian Hamelink. Hij heeft DJ Nick aan het werk gezet voor een heerlijke mix aan zomerhits. Ja, als je nog niet genoeg van zomermuziek kan krijgen, Flow FM zit je wel goed. Als je lekker nog een actief weekend tegemoet gaat, of misschien denk je wel juist, ik wil even tot rust komen. Het was zo'n zwaar weekend gehad, hè? Misschien denk je, ik wil even, laten we heel eventjes op de bank gaan zitten. Inderdaad, aansteker erbij. En even tot rust komen. Met Snoop Dogg en Wiz Khalifa.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
3: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
2: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM Takeover Mix nummer 40. Hartje zomer, althans, dat moet het nog worden. Zo voelde het wel de afgelopen dagen, daarom de lekkerste zomerhits in de mix. Gemixt door DJ Nick deze week. Prospa en Clooney, Free Your Mind komt eraan. En de grootste zomerhit van het afgelopen jaar, Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings. Daarna

Fisher. 8 augustus staat hij op Dance Valley. Net als de Calvin Harris, die net nog voorbij komen. Misschien was een allergrootste zomerhit tot nu toe. Met Clementine Douglas, Blessings in the Glow of Him Takeover Mix. Een uur lang de lekkerste zomerhits in de mix met Cheat Codes, Demi Lovato, zometeen ook Robin Schulz en Sean Paul. Naar Motive, dit is Need You, right now.

Avicii en Sandro Cavazza, Forever Yours in the mashup met Oliver Heldens en Becky Hill Gecko. Dit is de Clove in Umix, de lekkerste zomerhits, een uur lang voor je in de mix.

Hello van Teuk Overmix. Daarvoor nieuwe muziek van Kygo. Lekker liedje, That's When You Know. Nieuwe muziek van Longo, zometeen Save Me, ook Jim Jonathan, Set Me Free. En de nieuws van Marlon Hofstad en Morgan Seatree met Breathe. Lekker liedje onderweg. Eerst Alice DJ.

origineel was al lekker, van Marlon Hofstad en Breathe. Maar deze remix van Morgan Seatree, oi oi oi, het neusje van de zon. Dit was hem, de Glow van Takeover Mix nummer 40. Voor meer mixen check de Soundcloud van Nick de Roy. Volgende week, dan ben ik er weer. En we sluiten af met Just Day, Jack Style en Yoan, Turn the Lights Off. In de mashup gestopt met I Want Your Love.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

0: will glow your night.
1: Yo, what's up, Brooks here.
2: Hey, wij zijn nou Glow.
3: Hey, dit is Laidback Luke hier op
0: Glow FM.
4: Con todas las amigas de noche.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

I say. Can you feel it? Feel it.